0: 20 amateurwijnbouwers actief. De gemeente Middelkerke coördineert de bezoeken aan het wijndomein. In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu.
1: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

Radio Noordzee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

Klassieker in het zomerprogramma in Breiden zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderen Feest op 10 juli staat Rock'n'Roll er op het podium.

verdoofd. Kun schreeuwen niet, kun geeuwen niet, kun

0: Regionieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Bedoeling is een hedendaagse sporthal te combineren met aanvullende sportieve en recreatieve functies die de aantrekkingskracht van Sportpark De Schorre verder versterken. Een belangrijke randvoorwaarde blijft dat de sporthal ter beschikking blijft van de stad en de gebruikers. Geïnteresseerden kunnen voorstellen indienen tot 14 oktober. Nadien zal de stad Oostende eventueel een uitgebreidere marktbevraging doen. Kinderen tot 12 jaar reizen deze zomer gratis met de kusttram als ze in het bezit zijn van een zelfgemaakte strandbloem. De lijn wil kinderen zo op een speelse manier laten kennismaken met de kusttram. In De Haan is André Flahaut-Pouillon overleden. Ze was gemeenteraadslid en de eerste vrouwelijke OCMW-voorzitter. Ze vervulde dat mandaat 24 jaar. De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Ann Pauls.
2: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
1: Meer regionieuws over een uur.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zaten in een museum, ergens hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
2: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
3: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

uren slijten. De parken zijn er groen. Je kan er naar Van Gogh gaan kijken, dat zou je eigenlijk wel eens moeten doen. Je bent ervoor.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
2: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
3: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.

Van 1 juli tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve op maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur.

0: Het is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. Sinds deze week kunnen bewoners van woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene genieten van een nieuwe en praktische dienstverlening. Een mobiele boodschappenkar die wekelijks een ronde maakt doorheen het woonzorgcentrum. De mobiele winkelkar laat bewoners toe om op een zelfstandige manier kleine aankopen te doen. Deze week hebben de Middelkerkse gemeentearbeiders nieuwe bloemen geplant rondom het pas geopende kruispunt van de Spermaliestraat. Er werden begonias, geraniums en kannas geplant. Er worden elk jaar in Middelkerken ongeveer 8000 bloemen geplant, vooral in de vroege lente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De razend populaire squishy dumplings kunnen giftig zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van VTM Nieuws. Squishy dumplings zijn een soort van zachte stressballetjes in felle kleuren. Gigantisch populair op sociale media en bij kinderen. Toxicoloog Jan Tietgat onderzocht ze.
3: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid. En anderzijds voor de huid, dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
2: Tietgat geeft als tip mee dat wanneer zo'n speelgoedje te hard stinkt, je het beter weggooit. De NAVO-top in Ankara in Turkije zit erop. Premier Bart De Wever reageerde vandaag nog verbaasd op de uithalen van Amerikaans president Trump. Die voelt zich in de steek gelaten door de NAVO-lidstaten in de oorlog tegen Iran.
4: Een conflict waar onze mening niet over gevraagd wordt, waarvan we wel heel zwaar de gevolgen ondervinden, waarvan wij niet de indruk hebben dat het ergens heen gaat, waarvan we ook niet op de hoogte zijn van een soort groot plan dat er zou zijn. Dat op dat moment zeggen van ja, nu ben ik ontgoocheld dat niemand mij komt helpen, dat wordt wel algemeen aangevoeld als niet geheel redelijk. En dat is een spanning die je wel voelt, ja.
2: En nog een bijzondere zet van Trump. Hij heeft ervoor gezorgd dat er in de NAVO-slottekst een paragraaf staat dat Iran nooit een kernwapen mag hebben en dat ze de straat van Hormuz volledig moeten openen. En dat terwijl Iran helemaal geen deel uitmaakt van de NAVO en dat is nochtans waar heel die organisatie om draait. Het zogenaamde artikel 5, als een van de lidstaten wordt aangevallen, geldt dat als een aanval op alle lidstaten. Goed en slecht nieuws voor wie met het vliegtuig op vakantie gaat. De Christelijke Vakbond dreigt met een staking op de luchthaven van Charleroi. Ze gaan niet akkoord met de nieuwe regels rond sancties als je te lang niet op het werk bent. Voor Brussels Airport is er wel goed nieuws. Het personeel van Alisia, dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt, had een stakingsaanzegging ingediend, maar gaat uiteindelijk toch niet staken. En vanaf morgen let je maar beter op als je naar de luchthaven in Zaventem moet. Door werken aan de Brusselse ring en een invalsweg wordt het verkeer naar de luchthaven omgeleid. Via een andere afrit volg je de omleiding. Extra opletten is dus de boodschap. Helder vannacht en het koelt af tot een graad of 15. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust wel iets frisser. En de dagen nadien blijft het zomer met temperaturen boven de 30 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat.
2: Maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen.
3: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust.

0: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info.
3: Noordzee.

Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert de komende maanden een reeks zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Een inkijk in het dagelijkse werk binnen het asiel en de opvang en begeleiding van dieren. De sessies richten zich onder meer tot mensen die overwegen een dier te adopteren, vrijwilligerswerk willen doen of gewoon nieuwsgierig zijn naar hoe een dierenasiel werkt. De eerstvolgende zitdagen vinden plaats van 3:30 tot 4:30 op 25 juli, 22 augustus en 19 september. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via het blauwekruiskust.be/zitdagen.

0: 5 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: AJ Clayton is de nieuwe aanwinst van basketbalclub BC Oostende. De 22-jarige Amerikaan van 2,03 meter speelde vorig seizoen in Zweden. Daar was hij goed voor gemiddeld 15 punten per match. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 14 oktober. Aan het nieuwe Lago-zwembad in Bredene werden nu ook de buitensportvelden geopend. Het gaat om een multisportterrein, tennisveld en beachvolleybalveld. De sportterreinen aan Lago mogen gratis gebruikt worden. De Middelkerkse wijnbouwer Eddy Durnee geeft voortaan rondleidingen in het wijndomein in deelgemeente Wilskerke. Op 2 hectare zijn er 24 amateurwijnbouwers actief. De gemeente Middelkerke coördineert de bezoeken aan het wijndomein. In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd Sybren Tailleu.
2: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust.
3: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi.
4: Here we go.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
3: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
2: Op een heel grote oplage?
3: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
2: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
3: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
1: Op 105 FM,
0: jouw Oostendse radio.
1: Thuis aan de kust. Dit is Radio Noordzee.

De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Op 14 augustus treedt The Shagadeers op. Zij brengen vintage rock'n'roll met een snuifje Americana en country.

0: is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Bedoeling is een hedendaagse sporthal te combineren met aanvullende sportieve en recreatieve functies die de aantrekkingskracht van Sportpark De Schorre verder versterken. Een belangrijke randvoorwaarde blijft dat de sporthal ter beschikking blijft van de stad en de gebruikers. Geïnteresseerden kunnen voorstellen indienen tot 14 oktober. Nadien zal de stad Oostende eventueel een uitgebreidere marktbevraging doen. Kinderen tot 12 jaar reizen deze zomer gratis met de kusttram als ze in het bezit zijn van een zelfgemaakte strandbloem. De lijn wil kinderen zo op een speelse manier laten kennismaken met de kusttram. In De Haan is André Flahaut-Pouillon overleden. Ze was gemeenteraadslid en de eerste vrouwelijke OCMW-voorzitter. Ze vervulde dat mandaat 24 jaar. De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Anne Pauls.
2: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
1: Meer regionieuws over een uur.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee.

0: Vandaag aan de kust niets dan zon, wat hoge wolken en maximaal tot 28 graden bij een zwakke noordoostelijke wind. Ook morgen vrijdag en zaterdag zonovergoten dagen. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en het is laagwater deze middag om 20 over 3.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het Normaaltpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur vanavond. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Cookies and Cream. Om 7:15 vanavond organiseert Comedy Oostende een gratis comedyvoorstelling. Je hoeft alleen je eigen stoel mee te brengen. Jan Bart de Meulenaren en Joost van Hiefte treden op. En dat allemaal aan het Duinenkerke in de Dorpstraat in Mariekerke. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar Via Mondo. Tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.

0: is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. Sinds deze week kunnen bewoners van woonzorgcentrum Jacques Maas in Bretene genieten van een nieuwe en praktische dienstverlening. Een mobiele boodschappenkar die wekelijks een ronde maakt doorheen het woonzorgcentrum. De mobiele winkelkar laat bewoners toe om op een zelfstandige manier kleine aankopen te doen. Deze week hebben de Middelkerkse gemeentearbeiders nieuwe bloemen geplant rondom het pas geopende kruispunt van de Spermaliestraat. Er werden begonias, geraniums en kannas geplant. Er worden elk jaar in Middelkerken ongeveer 8000 bloemen geplant, vooral in de vroege lente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Vastgoed in ons land is de voorbije 3 maanden iets goedkoper geworden. Gemiddeld betaal je voor huizen en appartementen €2.500 minder dan begin dit jaar. De prijzen dalen doordat minder mensen iets kopen door de hoge rentes. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer, Bart van Opstal.
3: Dat heeft wellicht te maken met de rente van de hypothecaire kredieten die aan het stijgen is. Dat heeft als gevolg dat het voor heel wat mensen duurder is geworden om een hypothecair krediet af te sluiten. En dat heeft heel duidelijk al een remmend effect op het aantal transacties.
2: Tegenover een jaar geleden is vastgoed wel 2,5% duurder geworden. Een appartement kost gemiddeld €286.000, een huis gemiddeld €357.000. Het Vlaams parlement heeft de begrotingsaanpassing voor dit jaar goedgekeurd. Die ligt nu op €2,2 miljard. Dat is ruim €440 miljoen meer dan wat de regering eerst had voorzien. En dat komt volgens bevoegd minister Weitz doordat de inflatie stijgt en alles duurder wordt. En ook de extra kosten voor de Oosterweelwerken spelen mee. De regering probeert zelf te besparen door ambtenaren die stoppen niet meer allemaal te vervangen. De overheid start een onderzoek naar squishy dumplings. Dat zijn stressballetjes in felle kleuren die heel populair zijn bij jongeren. Uit een onderzoek van VTM Nieuws door toxicoloog Jan Tietjat bleek dat sommige van die balletjes giftig kunnen zijn.
4: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid. En anderzijds voor de huid, dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
2: In Nederland loopt er al sinds vorige week een onderzoek naar de squishies en in Groot-Brittannië zijn er al teruggeroepen. Het Amerikaanse leger heeft Iran opnieuw aangevallen. Volgens hen zijn in totaal 90 doelwitten geraakt, onder meer luchtafweersystemen en opslagplaatsen voor raketten en drones. Er is ook een spoorwegbrug geraakt in het noordoosten van Iran, niet toevallig in de stad waar vandaag de overleden Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei begraven wordt. Iran reageerde opnieuw met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in verschillende golfstaten, zoals Kuwait en Bahrein. Het staakt-het-vuren tussen Iran en de VS lijkt nu helemaal voorbij. En onze Rode Duivels willen morgenavond stunten op het WK door Spanje uit te schakelen in de kwartfinales. Spanje is Europees kampioen, kreeg nog geen enkel doelpunt binnen en is een van de favorieten voor de wereldtitel. Maar dat moet ons niet bang maken, zegt doelman Thibaut Courtois.
5: Ik denk dat iedereen weet dat het mogelijk is. Ik denk dat wij een goede ploeg hebben, vooral op het veld. Dat we ook andere kwaliteiten hebben waar we misschien Spanje pijn mee kunnen doen. Dus dat is een beetje ons idee. Hè. Dat zijn altijd verrassingen. Dus ik denk dat wij daar ook zouden voor kunnen zorgen. En het zou natuurlijk een grote stunt zijn om de regerend Europees kampioen uit te schakelen.
2: Het wordt een speciale wedstrijd voor Courtois, want hij woont en speelt al jaren in Madrid. En bij Spanje is er ook respect voor ons Duivels. Daar noemen ze België een geweldige en zeer complete ploeg. We krijgen een zonnige dag, maxima tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog een graadje warmer. En ook begin volgende week blijft het hoogzomer.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

We hebben het tot 9 uur onder meer over de Grote Post, de Mr. V Arena en de jeugd in Oudenburg. Straks is er ook de dagklapper met Rudy Maas en we hebben het weerbericht. Goedemorgen.

0: info.
1: Kinderen tot 12 jaar reizen deze zomer gratis met de kusttram als ze in het bezit zijn van een zelfgemaakte strandbloem. De lijn wil kinderen zo op een speelse manier laten kennismaken met de kusttram.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. De hele zomer lang.
0: Regionaal nieuws en zomerhits bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.

0: info.
1: In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd, Sybren Taille.
2: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
3: Je vast, ontgroenen van het gras.

0: nieuws en info.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Bedoeling is een hedendaagse sporthal te combineren met aanvullende sportieve en recreatieve functies die de aantrekkingskracht van Sportpark De Schorre verder versterken. Een belangrijke randvoorwaarde blijft dat de sporthal ter beschikking blijft van de stad en de gebruikers. Geïnteresseerden kunnen voorstellen indienen tot 14 oktober. Nadien zal de stad Oostende eventueel een uitgebreidere marktbevraging doen.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23

0: Vandaag aan de kust niets dan zon, wat hoge wolken en maximaal tot 28 graden bij een zwakke noordoostelijke wind. Ook morgen vrijdag en zaterdag zonovergoten dagen. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en het is laagwater deze middag om 20 over 3.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: AJ Clayton is de nieuwe aanwinst van basketbalclub BC Oostende. De 22-jarige Amerikaan van 2 meter en 3 speelde vorig seizoen in Zweden. Daar was hij goed voor gemiddeld 15 punten per match. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 14 oktober. Aan het nieuwe Lago-zwembad in Bredene werden nu ook de buitensportvelden geopend. Het gaat om een multisportterrein, tennisveld en beachvolleybalveld. De sportterreinen aan Lago mogen gratis gebruikt worden. De Middelkerkse wijnbouwer Eddy Durnee geeft voortaan rondleidingen in het wijndomein in deelgemeente Wilskerke. Op 2 hectare zijn er 24 amateurwijnbouwers actief. De gemeente Middelkerke coördineert de bezoeken aan het wijndomein. In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd Sybren Tailleu.
2: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Anne Pauls.
3: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.

0: Wapenplein. Wat moet ik doen?
1: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
0: Merlijntje. Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
3: Op 105 FM.
4: Dit is Radio Noordzee.

0: nieuws en info.
1: Sinds deze week kunnen bewoners van woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene genieten van een nieuwe en praktische dienstverlening. Een mobiele boodschappenkar die wekelijks een ronde maakt doorheen het woonzorgcentrum. De mobiele winkelkar laat bewoners toe om op een zelfstandige manier kleine aankopen te doen.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het Normaaltpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur vanavond. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Cookies and Cream. Om 7:15 vanavond organiseert Comedy Oostende een gratis comedyvoorstelling. Je hoeft alleen je eigen stoel mee te brengen. Jan Bart de Meulenaren en Joost van Hiefte treden op. En dat allemaal aan het Duinenkerke in de Dorpstraat in Mariekerke. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar Via Mondo. Tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
2: 105 FM. Radio Noordzee.
0: Met een hart voor Oostende.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: AJ Clayton is de nieuwe aanwinst van basketbalclub BC Oostende. De 22-jarige Amerikaan van 2,03 meter speelde vorig seizoen in Zweden. Daar was hij goed voor gemiddeld 15 punten per match.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Een zomerse cocktail vol hits.
4: Jouw zomerradio.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.

0: Vandaag aan de kust niets dan zon, wat hoge wolken en maximaal tot 28 graden bij een zwakke noordoostelijke wind. Ook morgen vrijdag en zaterdag zonovergoten dagen. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en het is laagwater deze middag om 20 over 3.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

Straks om 9:15 is er de zomertip in samenwerking met Toerisme Oostende. Om 9:30 praten we met Ann Pauwels van De Grote Post uitgebreid over het programma in De Grote Post. En zometeen om 9:00 is er het regionieuws met aandacht voor de Mr. V Arena, want daar wordt een nieuwe sportzaal gebouwd.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Bedoeling is een hedendaagse sporthal te combineren met aanvullende sportieve en recreatieve functies die de aantrekkingskracht van Sportpark De Schorre verder versterken. Een belangrijke randvoorwaarde blijft dat de sporthal ter beschikking blijft van de stad en de gebruikers. Geïnteresseerden kunnen voorstellen indienen tot 14 oktober. Nadien zal de stad Oostende eventueel een uitgebreidere marktbevraging doen. Kinderen tot 12 jaar reizen deze zomer gratis met de kusttram als ze in het bezit zijn van een zelfgemaakte strandbloem. De lijn wil kinderen zo op een speelse manier laten kennismaken met de kusttram. In De Haan is André Flahaut-Pouillon overleden. Ze was gemeenteraadslid en de eerste vrouwelijke OCMW-voorzitter. Ze vervulde dat mandaat 24 jaar. De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Ann Pauls.
2: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
1: Meer regionieuws over een uur.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
0: Zomerradio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
2: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
3: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Laat nooit iemand toe de grond van onder je voeten wegnemen. Als je van vreugde een gat in de lucht springt.

Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval. De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.

Je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauwels van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
3: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
2: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
3: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
2: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
3: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
4: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
1: Heerlijk verfrissende zomerhits.
5: 24 uur per dag zomerradio op 105 FM.
1: Radio Noordzee.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
0: Merlijntje. Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: 105 FM.
0: Jouw Oostendse radio.
3: Thuis aan de kust. Dit is Radio Noordzee.

0: Vandaag aan de kust niets dan zon, wat hoge wolken en maximaal tot 28 graden bij een zwakke noordoostelijke wind. Ook morgen vrijdag en zaterdag zonovergoten dagen. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en het is laagwater deze middag om 20 over 3.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: es 9. 10 uur. Noordzee Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. Sinds deze week kunnen bewoners van woonzorgcentrum Jacques Maas in Bretene genieten van een nieuwe en praktische dienstverlening. Een mobiele boodschappenkar die wekelijks een ronde maakt doorheen het woonzorgcentrum. De mobiele winkelkar laat bewoners toe om op een zelfstandige manier kleine aankopen te doen. Deze week hebben de Middelkerkse gemeentearbeiders nieuwe bloemen geplant rondom het pas geopende kruispunt van de Spermaliestraat. Er werden begonias, geraniums en kannas geplant. Er worden elk jaar in Middelkerken ongeveer 8000 bloemen geplant, vooral in de vroege lente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden in de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Hardy verkrachtte en doodde twee vrouwen, nog twee anderen probeerde hij te vermoorden. Onder hen actrice Veerle Eikermans. In 2018 bekende Hardy de moorden en kreeg hij levenslang. Hij was 64 jaar. De fertiliteitscentra in ons land vrezen dat ze binnenkort behandelingen zullen moeten stilleggen voor meerdere maanden, dat schrijft het Nieuwsblad. Komt door de nieuwe donorwet die vanaf juli volgend jaar ingaat. Sperma- en eiceldonaties kunnen daardoor niet langer anoniem. De centra klagen vooral dat de hervorming er te snel komt, waardoor ze te weinig tijd krijgen om zich aan te passen. Ze maken zich ook zorgen over hoe ze moeten omgaan met de anonieme donoren van vandaag en over de aansprakelijkheid door de nieuwe wet. Al maar meer bedrijven in ons land hebben het moeilijk om langdurig zieke werknemers weer aan het werk te krijgen. 4 op de 10 zeggen dat ze geen aangepaste job voor hen hebben of er een moeilijk eentje vinden. Dat blijkt uit een rondvraag van preventiedienst Mensura. Nochtans zijn bedrijven al 4 jaar verplicht om een reïntegratiebeleid te hebben voor langdurig zieken, maar in de praktijk gebeurt dat dus amper. De voorbije maand juni was wereldwijd de op 1 na warmste junimaand ooit. In West-Europa was het warmste ooit door de hittegolf. Dat zegt de Europese Klimaatdienst Copernicus. Het werd gemiddeld 20,7 graden, iets warmer dan juni vorig jaar. Ook het zeewater was nog nooit zo warm in juni als dit jaar met bijna 21 graden. Zonnig en warm tot 31 graden, ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog wat warmer.
3: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
4: Een hele zomer lang.
5: Muziek.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
2: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
3: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
4: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traanmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Het is zomer op je radio.
1: Deze donderdag, de 9e juli, hebben we een zomerse sportieve tip van Charissa.
2: Kom de unieke sfeer meebeleven tijdens de zomerse strandloop op het sportstrand morgen en schrijf je in voor de 5 kilometer of 10 kilometer. Die start morgen op het sportstrand vanaf 7 uur.
3: Voor wie is die beachrun?
2: Voor iedereen. Er is zelfs ook een ouder-kindloop van 1 kilometer, maar groot of klein is zeker welkom.
1: Tot zover de zomertip in samenwerking met Toerisme Oostende. Afspraak morgen hier bij Radio Noordzee omstreeks dezelfde tijd voor een nieuwe zomertip.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Zomer aan de kust.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solden in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: ultieme zomerhit van...
1: Sam van Kompenolle.
2: Mijn ultieme zomerhit is Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Waarom? Omdat dat is zo'n typisch liedje dat ik altijd opleg bij de eerste zonnestralen. En dan komt de zomerkriebel helemaal boven.

0: is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: AJ Clayton is de nieuwe aanwinst van basketbalclub BC Oostende. De 22-jarige Amerikaan van 2 meter en 3 speelde vorig seizoen in Zweden. Daar was hij goed voor gemiddeld 15 punten per match. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 14 oktober. Aan het nieuwe Lago-zwembad in Bredene werden nu ook de buitensportvelden geopend. Het gaat om een multisportterrein, tennisveld en beachvolleybalveld. De sportterreinen aan Lago mogen gratis gebruikt worden. De Middelkerkse wijnbouwer Eddy Durnee geeft voortaan rondleidingen in het wijndomein in deelgemeente Wilskerke. Op 2 hectare zijn er 24 amateurwijnbouwers actief. De gemeente Middelkerke coördineert de bezoeken aan het wijndomein. In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd Sybren Taille.
2: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

0: Hey, het is zomer op je radio.
1: Deze donderdag, de 9e juli, hebben we een zomerse sportieve tip van Charissa.
2: Kom de unieke sfeer meebeleven tijdens de zomerse strandloop op het sportstrand morgen en schrijf je in voor de 5 kilometer of 10 kilometer. Die start morgen op het sportstrand vanaf 7 uur.
3: Voor wie is die beachrun?
2: Voor iedereen. Er is zelfs ook een ouder-kindloop van 1 kilometer, maar groot of klein is zeker welkom.
1: Tot zover de zomertip in samenwerking met Toerisme Oostende. Afspraak morgen hier bij Radio Noordzee omstreeks dezelfde tijd voor een nieuwe zomertip.

0: Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Super.

0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
3: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
2: Dat is onder meer met een vuurwerk?
3: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
2: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
3: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein. Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
1: Nieuws en info.

0: met moustache.
1: Dat is een bloentje. Ze zit op de vlieger als ze weer krijgt van Ibiza. Op een moment, achter een minuut of tien, zo, dat ze... eindelijk weer het open. En die vindt afsteur. Hoe zat het? Kan u er mijn koor? Mijn incest was tegen mijn knieën.
0: Lopperen met moustache.

wens jou gewoon het beste toe. Ik wens je niet hoe het liep bij mij, dat je verliefd wordt op iemand zoals jij.

begrijp nog niks.

mijn aandacht en gaat dan bij het oud papier. Alles gaat dood.

zo graag je oude rondjes mee. Dan ruil je mee.

0: is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Bedoeling is een hedendaagse sporthal te combineren met aanvullende sportieve en recreatieve functies die de aantrekkingskracht van Sportpark De Schorre verder versterken. Een belangrijke randvoorwaarde blijft dat de sporthal ter beschikking blijft van de stad en de gebruikers. Geïnteresseerden kunnen voorstellen indienen tot 14 oktober. Nadien zal de stad Oostende eventueel een uitgebreidere marktbevraging doen. Kinderen tot 12 jaar reizen deze zomer gratis met de kusttram als ze in het bezit zijn van een zelfgemaakte strandbloem. De lijn wil kinderen zo op een speelse manier laten kennismaken met de kusttram. In De Haan is André Flahaut-Pouillon overleden. Ze was gemeenteraadslid en de eerste vrouwelijke OCMW-voorzitter. Ze vervulde dat mandaat 24 jaar. De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Anne Pauls.
2: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
1: Meer regionieuws over een uur.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

Op zaterdag 11 juli viert Stad Oostende de Vlaamse Feestdag. Vanaf 16:30 kan je terecht op het Sint-Petrus- en Paulusplein. De El Bandido Wiltura Tribute Band warmt het publiek op. Om 7 uur kan je samen met andere Oostendenaars meezingen met Oostende Zingt. En om 22:30 kan je genieten van een concert van Lux Steno. Om 11 uur sluiten we af met het Vlaams volkslied samen met het koperensemble van de Koninklijke Stadsharmonie.

0: dat pel karao.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje. Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
5: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
6: Leef de zomer aan de kust.
7: Radio Noordzee. Day.

0: van Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
3: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
2: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
3: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
2: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
3: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles. En heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen en dat tot eind september is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende
3: 059 70 27 27.
2: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Van 10 tot en met 12 juli organiseert de Beeldstorm, naar jaarlijkse gewoonte, het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli vanaf 1:30 een lange tafel.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. Sinds deze week kunnen bewoners van woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene genieten van een nieuwe en praktische dienstverlening. Een mobiele boodschappenkar die wekelijks een ronde maakt doorheen het woonzorgcentrum. De mobiele winkelkar laat bewoners toe om op een zelfstandige manier kleine aankopen te doen. Deze week hebben de Middelkerkse gemeentearbeiders nieuwe bloemen geplant rondom het pas geopende kruispunt van de Spermaliestraat. Er werden begonia's, geraniums en kannas geplant. Er worden elk jaar in Middelkerken ongeveer 8000 bloemen geplant, vooral in de vroege lente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: We worden gemiddeld weer wat ouder, 82,5 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. We leven daarmee zo'n 54 dagen langer dan vorig jaar. Opvallend is dat vooral mannen een inhaalbeweging maken. De kloof tussen mannen en vrouwen wordt kleiner. Vrouwen worden wel nog altijd gemiddeld 84 jaar, mannen 80 jaar. Te veel baby's in ons land krijgen medicatie tegen reflux. Het gebeurt bij zowat 1 op de 13. Daarmee zitten we bij de grootste gebruikers in Europa, blijkt uit een onderzoek van de onafhankelijke ziekenfondsen. Onderzoeker Thomas de Grote.
3: Teruggeven van melk bij baby's is vaak een heel natuurlijk fenomeen. En dat is iets dat in de loop van de maanden heel fel verbetert en verdwijnt. Daarom dat het toch niet altijd noodzakelijk is om die medicatie voor te schrijven. We zien wel dat er een iets hoger voorkomen van astma en infecties kan zijn. En ook voornamelijk het microbioom van de darmen kan wat verstoord worden.
2: Het wordt meestal ook niet getest of baby's die medicatie echt nodig hebben, terwijl die test wel bestaat. Tanken wordt vanaf morgen weer een pak duurder. Voor diesel komt er in één keer meer dan 13 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal meer dan 2,1 euro. Ook benzine 95 wordt duurder, plus ongeveer 6 cent tot maximaal bijna 1,91 euro. Het zijn de hoogste prijzen sinds eind mei. De voorbije weken waren ze gedaald door de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Maar het conflict escaleert weer en daardoor gaan de prijzen weer omhoog. Voor benzine 98 en ook voor stookolie betaal je vanaf morgen meer. Het blijft onrustig in het Midden-Oosten. In de golfstaat Bahrein is het luchtalarm afgegaan en moeten mensen een veilige schuilplaats zoeken. Er zijn ook meldingen van explosies in de hoofdstad Manama. Wellicht gaat het om aanvallen vanuit Iran, een vergelding voor de nieuwe Amerikaanse bombardementen van vorige nacht. In Iran zijn op 2 dagen tijd al zeker 14 doden en 78 gewonden gevallen. De Iraanse regering noemt de Amerikaanse aanvallen een flagrante oorlogsmisdaad. De Welsche zangeres Bonnie Tyler is overleden, dat laat haar familie weten. Tyler was 75 en bekend van hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero uit de jaren 70 en 80. Bonnie Tyler stierf in een ziekenhuis in Portugal, daar lag ze een tijdje in een coma na een spoedoperatie. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de eerste echte bergrit, ruim 186 kilometer lang, met onderweg onder meer de Col d'Aspin en de Tourmalet. Mogelijk krijgen we een rechtstreeks duel tussen topfavorieten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, al hoopt ook Remco Evenepoel om mee te kunnen doen.
4: Momenteel voelt alles goed aan. Ik denk dat ik een goede eerste 5 etappes heb gereden en met dat vertrouwen gewoon naar deze etappe gaan. En tijdelijk is er vandaag ook nog een mooie kans om de rit te pakken met die lange vallei achteraf. Dus ja, gewoon zo lang mogelijk aanklampen en proberen zo goed als niet achter te zijn. En op top van Tourmalet, dan is er een mooie kans, denk ik, vandaag.
2: Aankomst rond 5:30. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer. En ook begin volgende week blijft het hoogzomeren.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival Smaak van 24 tot en met 26 juli.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locale. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locale aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467-007-777.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
3: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
2: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
3: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
5: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

Simon, lekker grote man, die met de zevende hemel tonen kan. Die zijn hele lichaam aan me wijdt, die zijn sokken niet aanhoudt als hij met me vrijt. Het maakt niet uit of een man wel sterk is en of zo'n auto van een hemel.

0: Nieuws en info.
1: William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift naar Kustzaal Oostende op zaterdag 17 april 2027. Tickets zijn nu al te bekomen aan de box-office van Toerisme Oostende vanaf €27.

0: nu. 2 uur. Noordzee regionieuws.
1: AJ Clayton is de nieuwe aanwinst van basketbalclub BC Oostende. De 22-jarige Amerikaan van 2 meter en 3 speelde vorig seizoen in Zweden. Daar was hij goed voor gemiddeld 15 punten per match. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 14 oktober. Aan het nieuwe Lago-zwembad in Bredene werden nu ook de buitensportvelden geopend. Het gaat om een multisportterrein, tennisveld en beachvolleybalveld. De sportterreinen aan Lago mogen gratis gebruikt worden. De Middelkerkse wijnbouwer Eddy Durnee geeft voortaan rondleidingen in het wijndomein in deelgemeente Wilskerke. Op 2 hectare zijn er 24 amateurwijnbouwers actief. De gemeente Middelkerke coördineert de bezoeken aan het wijndomein. In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd Sybren Tailleux.
2: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

0: Redders aan Zee. Tips en raad van de Noordzeeredders.
1: Redder Eline Riks, je hebt het vandaag over zandkastelen.
2: Ja, zandkastelen maken is effectief leuk en wij vinden dat ook heel mooi. Maar het is eigenlijk belangrijk dat er geen te diepe putten worden gegraven op het strand. Wij hanteren soms wel de regel van kniehoogte is voldoende, omdat wij zien wel vaak op het strand dat kindjes putten gaan graven die eigenlijk super diep zijn en dat is effectief wel gevaarlijk. Moest je daarin terechtkomen en die put valt dicht, is dat echt wel een gevaar om daar dan in dat zand verstikt te geraken. Dus het is effectief belangrijk dat die put niet te diep is, dat het kniehoogte best hanteert en als je het strand verlaat, dat je best ook de put terug dicht smijt voor de dag nadien eigenlijk. Dus dat is wel belangrijk.
0: Redders aan Zee. Tips en raad van de Noordzeeredders.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: De hele zomer lang.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur vanavond. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Cookies and Cream. Om 7:15 vanavond organiseert Comedy Oostende een gratis comedyvoorstelling. Je hoeft alleen je eigen stoel mee te brengen. Jan Bart de Meulenaren en Joost van Hiefte treden op. En dat allemaal aan het Duinenkerke in de Dorpstraat in Mariekerke. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar Via Mondo. Tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
2: Heerlijk verfrissende zomerhit.
0: 24 uur per dag zomerradio op 105 FM.
3: Radio Noordzee. Uepa! 1, 2, 3. Un pasito.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
0: Merlijntje. Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Radio Noordzee. Goedemiddag.

0: 3 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Bedoeling is een hedendaagse sporthal te combineren met aanvullende sportieve en recreatieve functies die de aantrekkingskracht van Sportpark De Schorre verder versterken. Een belangrijke randvoorwaarde blijft dat de sporthal ter beschikking blijft van de stad en de gebruikers. Geïnteresseerden kunnen voorstellen indienen tot 14 oktober. Nadien zal de stad Oostende eventueel een uitgebreidere marktbevraging doen. Kinderen tot 12 jaar reizen deze zomer gratis met de kusttram als ze in het bezit zijn van een zelfgemaakte strandbloem. De lijn wil kinderen zo op een speelse manier laten kennismaken met de kusttram. In De Haan is André Flahaut-Pouillon overleden. Ze was gemeenteraadslid en de eerste vrouwelijke OCMW-voorzitter. Ze vervulde dat mandaat 24 jaar. De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Ann Pauls.
2: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
1: Meer regionieuws over een uur.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
2: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
3: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen en dat tot eind september is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
2: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
3: Ja, klopt. Het Vaardeken staat in rechtstreekse verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.

0: Leeuwarden is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
5: Supersalon bestaat 60 jaar.
6: Supersalon.
5: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen vrijdag veel zon, wat hoge wolkensluiers en temperaturen die tot 29 graden gaan bij een matige noordoostenwind. Ook zaterdag een zonovergoten dag. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden.

0: is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. Sinds deze week kunnen bewoners van woonzorgcentrum Jacques Maas in Bretene genieten van een nieuwe en praktische dienstverlening. Een mobiele boodschappenkar die wekelijks een ronde maakt doorheen het woonzorgcentrum. De mobiele winkelkar laat bewoners toe om op een zelfstandige manier kleine aankopen te doen. Deze week hebben de Middelkerkse gemeentearbeiders nieuwe bloemen geplant rondom het pas geopende kruispunt van de Spermaliestraat. Er werden begonias, geraniums en kannas geplant. Er worden elk jaar in Middelkerken ongeveer 8000 bloemen geplant, vooral in de vroege lente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Standaard Boekhandel haalt alle squishy dumplings uit te rekken. Dat zijn stressballetjes in felle kleuren die erg populair zijn bij jongeren. Aanleiding is het onderzoek van de KU Leuven en VTM Nieuws. Daaruit blijkt dat sommige van die balletjes erg giftig kunnen zijn. In totaal verkocht Standaard Boekhandel zo'n 10.000 van die squishy dumplings. Het raadt ouders ook af om ze nog te gebruiken. Ook de FOD Economie is een onderzoek gestart. In de Franse Pyreneeën mogen zo'n 5000 mensen terug naar huis na de zware bosbranden daar. Dat laten de plaatselijke autoriteiten weten. De brandweer heeft de natuurbranden nog niet onder controle, maar de situatie verbetert. De branden braken zaterdag uit. In totaal ging al meer dan 7000 hectare natuur in vlammen op. In Iran is leider Ali Khamenei begraven, na een rouwstoet van 6 dagen langs verschillende gebedsplaatsen. Opvallend, tijdens die stoet werd de Iraanse president aangevallen door een grote menigte. Die zijn boos omdat hij wil onderhandelen met de VS over mogelijke vrede. Ayatollah Khamenei kwam om bij een luchtaanval op de eerste dag van de oorlog in het Midden-Oosten. En meer dan 70 Europarlementsleden vragen een onderzoek naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Ze willen dat de FIFA onderzoekt wat de rol van Infantino was toen de rode kaart van de Amerikaanse voetballer Follerin Balogun geschrapt werd. Balogun mocht eigenlijk niet spelen tegen de Rode Duivels, maar die schorsing werd geschrapt na een gesprek tussen Amerikaans president Trump en Gianni Infantino. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer. En ook begin volgende week blijft het hoogzomeren.
3: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap België.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal.

0: sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Jouw zomerradio.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Wat moet ik doen?
4: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
5: Merlijntje. Jouw zomerradio. Nieuws en info. Op 105.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen vrijdag veel zon, wat hoge wolkensluiers en temperaturen die tot 29 graden gaan bij een matige noordoostenwind. Ook zaterdag een zonovergoten dag. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden.

0: 5 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: AJ Clayton is de nieuwe aanwinst van basketbalclub BC Oostende. De 22-jarige Amerikaan van 2,03 meter speelde vorig seizoen in Zweden. Daar was hij goed voor gemiddeld 15 punten per match. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 14 oktober. Aan het nieuwe Lago-zwembad in Bredene werden nu ook de buitensportvelden geopend. Het gaat om een multisportterrein, tennisveld en beachvolleybalveld. De sportterreinen aan Lago mogen gratis gebruikt worden. De Middelkerkse wijnbouwer Eddy Durnee geeft voortaan rondleidingen in het wijndomein in deelgemeente Wilskerke. Op 2 hectare zijn er 24 amateurwijnbouwers actief. De gemeente Middelkerke coördineert de bezoeken aan het wijndomein. In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd Sybren Tailleux.
2: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

Beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Wil je snel een tweedehands wagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehands wagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Nou, Marie Bolle, wat is het idee erachter?
1: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
0: Op een heel grote oplage?
1: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
0: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
1: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
2: Radio Noordzee, 24 uur per dag zomerradio.

0: Leeuwarden is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Wat moet ik doen?
5: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
6: Merlijntje.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen vrijdag veel zon, wat hoge wolkensluiers en temperaturen die tot 29 graden gaan bij een matige noordoostenwind. Ook zaterdag een zonovergoten dag. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden.

0: Het is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Bedoeling is een hedendaagse sporthal te combineren met aanvullende sportieve en recreatieve functies die de aantrekkingskracht van Sportpark De Schorre verder versterken. Een belangrijke randvoorwaarde blijft dat de sporthal ter beschikking blijft van de stad en de gebruikers. Geïnteresseerden kunnen voorstellen indienen tot 14 oktober. Nadien zal de stad Oostende eventueel een uitgebreidere marktbevraging doen. Kinderen tot 12 jaar reizen deze zomer gratis met de kusttram als ze in het bezit zijn van een zelfgemaakte strandbloem. De lijn wil kinderen zo op een speelse manier laten kennismaken met de kusttram. In De Haan is André Flahaut-Pouillon overleden. Ze was gemeenteraadslid en de eerste vrouwelijke OCMW-voorzitter. Ze vervulde dat mandaat 24 jaar. De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Anne Pauls.
2: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
1: Meer regionieuws over een uur.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

0: Dit is Zomer op je radio.
1: Deze donderdag, de 9e juli, hebben we een zomerse sportieve tip van Charissa.
2: Kom de unieke sfeer meebeleven tijdens de zomerse strandloop op het sportstrand morgen en schrijf je in voor de 5 kilometer of 10 kilometer. Die start morgen op het sportstrand vanaf 7 uur.
3: Voor wie is die beachrun?
2: Voor iedereen. Er is zelfs ook een ouder-kindloop van 1 kilometer, maar groot of klein is zeker welkom.
1: Tot zover de zomertip in samenwerking met Toerisme Oostende. Afspraak morgen hier bij Radio Noordzee omstreeks dezelfde tijd voor een nieuwe zomertip.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Hele zomerlang muziek, info en nieuws.
5: Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.

0: De ultieme zomerhit van...
1: Patricia Steenakker.
2: Mijn ultieme zomerhit is natuurlijk van Lucie Loes. Op de Vestermarkt zie ik gewoon. Waarom? Natuurlijk omdat ik de zomer altijd associeer met de Paulusfeesten. En de Paulusfeesten is onlosmakelijk verbonden met Lucie Loes.

Ook in Oostende wordt de Nationale Feestdag op dinsdag 21 juli gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltelopers en jongleurs. Zodra de avond valt, transformeren deze acts in een magisch verlicht spektakel. De feestelijke dag wordt traditioneel afgesloten met om 11 uur een vuurwerk op het Grootstrand ter hoogte van Cursaal Oostende.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. Sinds deze week kunnen bewoners van woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene genieten van een nieuwe en praktische dienstverlening. Een mobiele boodschappenkar die wekelijks een ronde maakt doorheen het woonzorgcentrum. De mobiele winkelkar laat bewoners toe om op een zelfstandige manier kleine aankopen te doen. Deze week hebben de Middelkerkse gemeentearbeiders nieuwe bloemen geplant rondom het pas geopende kruispunt van de Spermaliestraat. Er werden begonia's, geraniums en kannas geplant. Er worden elk jaar in Middelkerken ongeveer 8000 bloemen geplant, vooral in de vroege lente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Politie en parket zijn op zoek naar een veroordeelde man van 31 uit Aarschot. Dat schrijft HLN. De man werd vanochtend veroordeeld tot 14 jaar cel voor poging moord. Hij viel vorig jaar zijn ex-partner en haar moeder aan met een mes. De man was vandaag zelf niet aanwezig in de rechtszaal en vluchtte weg. Je hoort Ellen Durie van het parket.
3: De man die was op dit moment aangehouden onder elektronisch toezicht en verbleef dus met een enkelband bij hem thuis. We hebben vandaag melding gekregen dat de man zijn enkelband zou hebben doorgeknipt en op de vlucht is geslaan. De politie doet er op dit moment alles aan om de man opnieuw zo snel mogelijk te arresteren.
2: Bijna 3800 leerlingen die volgend jaar naar het eerste middelbaar gaan, krijgen vanaf september extra lessen Nederlands. Dat heeft bevoegd minister Zuhal Demir gezegd in de commissie. Die lessen zijn verplicht voor leerlingen die de minimumdoelen Nederlands in het lager niet behaald hebben. Je hoort Demir.
4: Wie sterker natuurlijk in het Nederlands is, heeft meer kansen. En dat is precies ook wat we beogen met deze maatregel. En het feit dat daar toch bijna 3800 leerlingen nood aan hebben, waar dat klassenraden over oordelen, dat is toch een hele pak. En daarmee gaan we aan de slag met die 3800 leerlingen.
2: Scholen zijn wel kritisch over de nieuwe lessen, omdat ze de extra uren bovenop de gewone lesuren moeten organiseren. Er werden in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna 20.000 laadpalen geïnstalleerd. Dat laat de sectorfederatie weten. In totaal staan er nu meer dan 120.000 publieke laadpalen in ons land. Dat is 20% meer dan eind vorig jaar. Elektrische wagens zijn dan ook populair. Afgelopen maand werden er zelfs meer elektrische auto's verkocht dan wagens met een verbrandingsmotor. En een statement van de Sloveen Tadej Pogačar in de Ronde van Frankrijk. Hij won de 6e rit na een straffe solo. Pogačar reed weg op 42 kilometer van het einde op de Col du Tourmalet en hield stand. Remco Evenepoel werd 4e op meer dan 3 minuten. Hij was achteraf niet tevreden over zijn Duitse ploegmaat Lipowitz.
5: Ik vroeg gewoon voor een lead-out en die kreeg ik niet. Dus terecht boos, denk ik wel. Ik heb in Catalonië 30 kilometer op kop gereden. Ik vraag om 1 kilometer op kop te rijden en dat ging niet. Dus dat maakte me inderdaad wel boos. Dus dat zal wel eens goed besproken worden vanavond.
2: Tadej Pogačar is trouwens ook opnieuw leider. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
6: 24 uur per dag. Zomerradio.
0: Op 105 FM.
6: Radio Noordzee.

0: de zomer op je radio.
1: Deze donderdag, de 9e juli, hebben we een zomerse sportieve tip van Charissa.
2: Kom de unieke sfeer meebeleven tijdens de zomerse strandloop op het sportstrand morgen en schrijf je in voor de 5 kilometer of 10 kilometer. Die start morgen op het sportstrand vanaf 7 uur.
3: Voor wie is die beachrun?
2: Voor iedereen. Er is zelfs ook een ouder-kindloop van 1 kilometer, maar groot of klein is zeker welkom.
1: Tot zover de zomertip in samenwerking met Toerisme Oostende. Afspraak morgen hier bij Radio Noordzee omstreeks dezelfde tijd voor een nieuwe zomertip.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het centrummanagement en het economisch huis Oostende.
3: Krampje me lief, mijn nek is stief, mijn voeten en koet, dus ik nood

cosmos stress, er is niks mis. Nu voel ik me stom, maar ook wel opgelucht. Totdat ik weer flip, kijk naar mijn lip.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
2: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als van

0: Vandaag of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
1: Ook in de winter.
0: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
1: Dat was nochtans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
0: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
1: Wat is het alternatief?
0: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
1: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
0: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor. De hele zon.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, de drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Zaal ten Stuyver.

0: Het is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: AJ Clayton is de nieuwe aanwinst van basketbalclub BC Oostende. De 22-jarige Amerikaan van 2,03 meter speelde vorig seizoen in Zweden. Daar was hij goed voor gemiddeld 15 punten per match. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 14 oktober. Aan het nieuwe Lago-zwembad in Bredene werden nu ook de buitensportvelden geopend. Het gaat om een multisportterrein, tennisveld en beachvolleybalveld. De sportterreinen aan Lago mogen gratis gebruikt worden. De Middelkerkse wijnbouwer Eddy Durnee geeft voortaan rondleidingen in het wijndomein in deelgemeente Wilskerke. Op 2 hectare zijn er 24 amateurwijnbouwers actief. De gemeente Middelkerke coördineert de bezoeken aan het wijndomein. In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd Sybren Tailleu.
2: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomer.

Zomersavond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: De zomer wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in Stafversluiscentrum, waar beats en muziek centraal staan en het seizoen feestelijk wordt uitgezwaaid. De Fin de Saison 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Dimaro en een optreden van Dont en de Hitmen.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Bedoeling is een hedendaagse sporthal te combineren met aanvullende sportieve en recreatieve functies die de aantrekkingskracht van Sportpark De Schorre verder versterken. Een belangrijke randvoorwaarde blijft dat de sporthal ter beschikking blijft van de stad en de gebruikers. Geïnteresseerden kunnen voorstellen indienen tot 14 oktober. Nadien zal de stad Oostende eventueel een uitgebreidere marktbevraging doen. Kinderen tot 12 jaar reizen deze zomer gratis met de kusttram als ze in het bezit zijn van een zelfgemaakte strandbloem. De lijn wil kinderen zo op een speelse manier laten kennismaken met de kusttram. In De Haan is André Flahaut-Pouillon overleden. Ze was gemeenteraadslid en de eerste vrouwelijke OCMW-voorzitter. Ze vervulde dat mandaat 24 jaar. De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor.
2: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
1: Meer regionieuws over een uur.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

0: Van Tengen.
1: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
2: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.

0: bis 9. 10 Uhr. Noordzee Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. Sinds deze week kunnen bewoners van woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene genieten van een nieuwe en praktische dienstverlening. Een mobiele boodschappenkar die wekelijks een ronde maakt doorheen het woonzorgcentrum. De mobiele winkelkar laat bewoners toe om op een zelfstandige manier kleine aankopen te doen. Deze week hebben de Middelkerkse gemeentearbeiders nieuwe bloemen geplant rondom het pas geopende kruispunt van de Spermaliestraat. Er werden begonias, geraniums en kannas geplant. Er worden elk jaar in Middelkerken ongeveer 8000 bloemen geplant, vooral in de vroege lente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Opnieuw explosies in Iran, dat melden verschillende media. Amerikaans president Donald Trump had eerder ook al nieuwe aanvallen aangekondigd. Het is niet duidelijk of er schade is. Ook over het aantal slachtoffers is voorlopig niets gemeld. Israël laat intussen weten dat ze klaar zijn om Iran opnieuw aan te vallen en de VS te helpen. Er waren vorig jaar zeker 10.000 klachten over identiteitsfraude. Dat meldt Binnenlandse Zaken op basis van cijfers van de politie. Mogelijk ligt dat aantal zelfs nog hoger. Het is daarom belangrijk om er extra aandachtig voor te zijn, zegt Koen Schuiten van Binnenlandse Zaken.
3: Door enerzijds de Taskforce Identiteitsfraude, waarbij verschillende overheidsdiensten samenwerken. En langs de andere kant proberen we ook de burger te sensibiliseren door wanneer die zijn identiteitsdocument verliest, dat hij dan onmiddellijk zou bellen naar de nummer van DocStop. Dan wordt je identiteitsdocument onmiddellijk geblokkeerd, wat de kans op identiteitsfraude serieus beperkt.
2: DocStop kan je bereiken via het nummer 0800 21 23 21 23. De Antwerpse coalitie voor Palestina dient een klacht in bij Comité P, dat is het controleorgaan van de politie. Aanleiding is de Palestina-betoging in Antwerpen 2 weken geleden. Die liep toen zwaar uit de hand. Actievoerders protesteerden tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis. Volgens de actievoerders pakte de politie hen hardhandig aan en hielden ze zich niet aan de wet. Ook groenvoorzitter Ayman Horsch werd toen opgepakt. Sport dan. Slecht nieuws voor onze Rode Duivels. Want Zeno de Bast zal op het WK voetbal ook de kwartfinale tegen Spanje missen. De Bast is volgens zijn club Sporting Lissabon niet fit genoeg. Opvallend, volgens de medische staf van de Rode Duivels is hij dat wel. De Bast blesseerde zich begin juni aan zijn dijbeen en moet dus nog altijd herstellen. En onze Rode Duivels krijgen voor die kwartfinale tegen Spanje alvast de steun van de Franse president Macron. Hij hoopt op een finale tussen Frankrijk en ons land. Macron blijft uiteraard supporteren voor de Fransen, maar wenst onze Rode Duivels veel succes. En hij doet zelfs de groetjes aan onze trainer Rudy Garcia.
4: Vous avez un entraîneur français qui est un homme extraordinaire. Je suis un grand fan de Rudy Garcia. Donc message amical à Rudy. Mais bon voilà, j'ai mes bleus.
2: De kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko begint trouwens rond deze tijd. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.

De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: AJ Clayton is de nieuwe aanwinst van basketbalclub BC Oostende. De 22-jarige Amerikaan van 2,03 meter speelde vorig seizoen in Zweden. Daar was hij goed voor gemiddeld 15 punten per match. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 14 oktober. Aan het nieuwe Lago-zwembad in Bredene werden nu ook de buitensportvelden geopend. Het gaat om een multisportterrein, tennisveld en beachvolleybalveld. De sportterreinen aan Lago mogen gratis gebruikt worden. De Middelkerkse wijnbouwer Eddy Durné geeft voortaan rondleidingen in het wijndomein in deelgemeente Wilskerke. Op 2 hectare zijn er 24 amateurwijnbouwers actief. De gemeente Middelkerke coördineert de bezoeken aan het wijndomein. In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux.
2: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
2: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
3: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
4: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traanmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Komt er.

只可拥

avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Hier bij Radio Noordzee.

0: Disney. 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee 105.

Tijdens de maanden juli en augustus kan je in verschillende kuststeden terecht, op de zeedijk, op het strand en in de zee. Samen met een heleboel sportfederaties wordt een ruim aanbod van bekende en minder bekende sporten gepresenteerd. Op 15 juli komt Sport Vlaanderen naar het sportstrand van Oostende met een tof en divers sportaanbod op de dijk, het strand en in de zee. Je maakt er gratis kennis met tal van sporten. Van 10 tot 1 uur en van 2 tot 5 uur kun je er gratis sporten uitproberen.

0: is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Opnieuw explosies in Iran, dat melden verschillende media. Amerikaans president Donald Trump had eerder ook al nieuwe aanvallen aangekondigd. Het is niet duidelijk of er schade is. Ook over het aantal slachtoffers is voorlopig niets gemeld. Israël laat intussen weten dat ze klaar zijn om Iran opnieuw aan te vallen en de VS te helpen. Er waren vorig jaar zeker 10.000 klachten over identiteitsfraude. Dat meldt Binnenlandse Zaken op basis van cijfers van de politie. Mogelijk ligt dat aantal zelfs nog hoger. Het is daarom belangrijk om er extra aandachtig voor te zijn, zegt Koen Schuiten van Binnenlandse Zaken.
3: Door enerzijds de Taskforce Identiteitsfraude, waarbij verschillende overheidsdiensten samenwerken. En langs de andere kant proberen we ook de burger te sensibiliseren door wanneer die zijn identiteitsdocument verliest, dat hij dan onmiddellijk zou bellen naar de nummer van DocStop. Dan wordt je identiteitsdocument onmiddellijk geblokkeerd, wat de kans op identiteitsfraude serieus beperkt.
2: DocStop kan je bereiken via het nummer 0800 21 23 21 23. De Antwerpse coalitie voor Palestina dient een klacht in bij Comité P, dat is het controleorgaan van de politie. Aanleiding is de Palestina-betoging in Antwerpen 2 weken geleden. Die liep toen zwaar uit de hand. Actievoerders protesteerden tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis. Volgens de actievoerders pakte de politie hen hardhandig aan en hielden ze zich niet aan de wet. Ook groenvoorzitter Ayman Horsch werd toen opgepakt. Sport dan. Slecht nieuws voor onze Rode Duivels. Want Zeno de Bast zal op het WK voetbal ook de kwartfinale tegen Spanje missen. De Bast is volgens zijn club Sporting Lissabon niet fit genoeg. Opvallend, volgens de medische staf van de Rode Duivels is hij dat wel. De Bast blesseerde zich begin juni aan zijn dijbeen en moet dus nog altijd herstellen. En onze Rode Duivels krijgen voor die kwartfinale tegen Spanje alvast de steun van de Franse president Macron. Hij hoopt op een finale tussen Frankrijk en ons land. Macron blijft uiteraard supporteren voor de Fransen, maar wenst onze Rode Duivels veel succes. En hij doet zelfs de groetjes aan onze trainer Rudy Garcia.
4: Vous avez un entraîneur français qui est un homme extraordinaire. Je suis un grand fan de Rudy Garcia. Donc message amical à Rudy. Mais bon voilà, j'ai mes bleus.
2: De kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko begint trouwens rond deze tijd. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat.
2: Maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen.
3: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust.
1: Kok.

0: regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
3: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
2: Dat is onder meer met een vuurwerk?
3: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
2: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
3: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.

De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen tot 8 november. Het bevat ook een riante portrettengalerij. Herzele heeft 88 Oostendse vrouwen geportretteerd in olieverf op doek, met als titel De mooiste vrouwen van Oostende. De tentoonstelling is rijkelijk gevuld over 5 verdiepingen. Je vindt Villa Volta in de Eufrosina Bernardstraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is open op zaterdag en zondag van 2 tot 6 uur.

0: de sneeuw. 2 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
2: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus een